In mei 1943 genoten de Nederlandse motortorpedoboten de eer in een Britse haven geïnspecteerd te worden door zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard.

Als iedereen is ook de prins zeer geïnteresseerd in deze kleine vaartuigen, de jachthonden der zee genaamd. Deze mannen wagen zich met hun kleine snelle scheepjes tot onder de vaderlandse kust. Aan boord van de motortorpedoboten vinden de mensen weinig beschutting tegen kou, regen en overkomende zeeën. Voor stappelingen is er dan ook geen plaats op deze oorlogsschepen. Hun gevechtsacties vinden hoofdzakelijk 's nachts plaats en daarom is het niet mogelijk om ze op de film vast te leggen. Op deze schepen hebben Nederlanders, behorende tot de Koninklijke Marine, dagelijks hun leven gewaagd voor de bevrijding van hun onderdrukte landgenoten.